0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: weten wat er leeft, horen wat je raakt. Zuidrand.
1: I give you ice cream cones and telephones.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

De Nachttour met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het beeld van het Heilig Hart van Jezus aan de Edegemse grot van Lourdes blinkt weer als nieuw. Het ontwerp uit 1922 werd grondig gerestaureerd. Het is een kleine maar mooie aanzet van de ingrepen die we de volgende jaren willen doen, zegt Koen Snijders, secretaris van de kerkraad. Onder begeleiding van professioneel restaurator aan de Universiteit Antwerpen Noortje Koels werd gekozen voor een wit beeld als resultaat. Het moet ooit kleuren hebben gehad, maar door eerdere onderhoudsbeurten zijn deze verdwenen. We kennen de echte kleuren uit de geschiedenis echter niet, geeft Koen Snijders aan. Treintrambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelbussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Treintrambus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Zaterdag kunnen gebruikers van Speed Pedelec gratis oefenen in Borstbeek. Dat gebeurt tijdens de tweede dag van de Speed Pedelec van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deelnemers krijgen tips om veiliger te rijden. Ze leren ook beter omgaan met hun fiets. Dat is nodig, want een Speed Pedelec gaat sneller dan een gewone elektrische fiets. Steeds meer Vlamingen gebruiken zo'n fiets om naar het werk te gaan. In 3 jaar tijd kwamen er 60% meer ingeschreven Speed Pedelecs bij. Voor een Speed Pedelec is een rijbewijs AM nodig. Met een autorijbewijs mag je er ook mee rijden. Het beeld van het Heilig Hart van Jezus aan de Edigemse grot van Lourdes blinkt weer als nieuw. Het ontwerp uit 1922 werd grondig gerestaureerd. Het is een kleine maar mooie aanzet van de ingrepen die we de volgende jaren willen doen, zegt Koen Snijders, secretaris van de kerkraad. Onder begeleiding van professioneel restaurator aan de Universiteit Antwerpen Noortje Koels werd gekozen voor een wit beeld als resultaat. Het moet ooit kleuren hebben gehad, maar door eerdere onderhoudsbeurten zijn deze verdwenen. We kennen de echte kleuren uit de geschiedenis echter niet, geeft Koen Snijders aan. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edichem. Zet het in je agenda. Van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De lentejogging komt ter kazerne. Voel jij het al kriebelen? Op zaterdag 16 mei barst het weer los. In Kontich Kazerne de 42e editie van de lentejogging. Eén dag lang maken auto's plaats voor lopers, supporters en sfeer. Rond de Montfortschool en het Kerkplein verandert alles in een bruisend sportfeest waar iedereen welkom is. Voor de jongste de 400 meter met start de 14 uur, de 1000 meter met start de 14 uur 15. 5 en 10 kilometer hebben start om 14 uur 30. Inschrijven doe je via www.lentejoggingkokkas.be. Dus trek je loopschoenen aan, breng je vrienden mee en kom mee beleven hoe Kontich Kazerne weer helemaal tot leven komt. Doe mee of kom supporteren, maar mis het zeker niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidland.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Treintrambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelgussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Treintrambus. Zaterdag kunnen gebruikers van Speed Pedelec gratis oefenen in Borstbeek. Dat gebeurt tijdens de tweede dag van de Speed Pedelec van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deelnemers krijgen tips om veiliger te rijden. Ze leren ook beter omgaan met hun fiets. Dat is nodig, want een speedpedelec gaat sneller dan een gewone elektrische fiets. Steeds meer Vlamingen gebruiken zo'n fiets om naar het werk te gaan. In 3 jaar tijd kwamen er 60% meer ingeschreven speedpedelecs bij. Voor een speedpedelec is een rijbewijs AM nodig. Met een autorijbewijs mag je er ook mee rijden. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman. Ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/Nick Steegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.

van ruimte, onthuld door een spel van licht en schaduw, om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be. De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op maandag
1: bij Radio Zuidrand.
3: Wie

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je racefiets of gravelfiets maar van stal, want op 30 mei kan je in Edegem de benen strekken voor het goede doel. Wielerteam De Dreef organiseert die dag in een mooie samenwerking met Hero en Tennisclub De Dreef een sportieve social ride. Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau kan genieten, is het hele peloton opgedeeld in 4 verschillende groepen. De sportieve voormiddag wordt om 9 uur 's ochtends feestelijk afgetrapt bij Hero in de Heldenstraat nummer 6 in Edegem. Rond 13 uur op de middag worden de fietsen weer aan de kant gezet. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om mee te trappen. Deelnameprijs is 10 euro en dit bedrag gaat integraal naar Kom op tegen kanker. Zin om mee te fietsen? Dan schrijf je in via de website van Wielerteam De Dreef of www.wtdd.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Het beeld van het Heilig Hart van Jezus aan de Edegemse grot van Lourdes blinkt weer als nieuw. Het ontwerp uit 1922 werd grondig gerestaureerd. Het is een kleine maar mooie aanzet van de ingrepen die we de volgende jaren willen doen, zegt Koen Snijders, secretaris van de kerkraad. Onder begeleiding van professioneel restaurator aan de Universiteit Antwerpen Noortje Koels werd gekozen voor een wit beeld als resultaat. Het moet ooit kleuren hebben gehad, maar door eerdere onderhoudsbeurten zijn deze verdwenen. We kennen de echte kleuren uit de geschiedenis echter niet, geeft Koen Snijders aan. Trein-Trambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelgussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Trein-Trambus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 21 mei, een concert Sophie en Hervé Martens in Zaal da Capo te Hoven. Sophie is helemaal terug op het podium en dat is goed nieuws voor iedereen die houdt van muziek die je zowel beroert als verrast. Een rasartieste doorheen tijd en genres. Producer Hervé Martens, die ken je zeker van Soul Sister. Hij is haar begeleider. Live in Da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Donderdag 21 mei met start te 20:15. Kaarten €21 in voorverkoop, €23 aan de kassa. Kaarten kan je aankopen via de website van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een mini-boerenmarkt aan het veld. Kom zondag 17 mei tussen 11 uur 's ochtends en 17 uur 's avonds langs op onze mini-boerenmarkt at het Groentenhofke. Hoevenwinkel Keizershoek 213 te Kontig. Proef en geniet van ambachtelijke lokale producten en heel veel lekkers. Leer de werking kennen van Oxfam en een paar goede doelen die we jaarlijks meesteunen. Zoals bijvoorbeeld de VZW Raco België. Mis dit niet. Iedereen is welkom om te proeven, ontdekken en genieten van al het lekkers van heel dichtbij. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Zaterdag kunnen gebruikers van Speed Pedelec gratis oefenen in Borstbeek. Dat gebeurt tijdens de tweede dag van de Speed Pedelec van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deelnemers krijgen tips om veiliger te rijden. Ze leren ook beter omgaan met hun fiets. Dat is nodig, want een Speed Pedelec gaat sneller dan een gewone elektrische fiets. Steeds meer Vlamingen gebruiken zo'n fiets om naar het werk te gaan. In 3 jaar tijd kwamen er 60% meer ingeschreven Speed Pedelecs bij. Voor een Speed Pedelec is een rijbewijs AM nodig. Met een autorijbewijs mag je er ook mee rijden. Het beeld van het Heilig Hart van Jezus aan de Edigemse grot van Lourdes blinkt weer als nieuw. Het ontwerp uit 1922 werd grondig gerestaureerd. Het is een kleine maar mooie aanzet van de ingrepen die we de volgende jaren willen doen, zegt Koen Snijders, secretaris van de kerkraad. Onder begeleiding van professioneel restaurator aan de Universiteit Antwerpen Noortje Koels werd gekozen voor een wit beeld als resultaat. Het moet ooit kleuren hebben gehad, maar door eerdere onderhoudsbeurten zijn deze verdwenen. We kennen de echte kleuren uit de geschiedenis echter niet, geeft Koen Snijders aan. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 29 mei zet het Sint-Jozef Instituut de Kontich voor de laatste keer dit schooljaar de schouders onder het slotevenement van Team Gambia. Van 16 uur in de namiddag tot 23 uur 's avonds toveren we onze speelplaats om tot de place to be. De inkom is volledig gratis en iedereen is van harte welkom. Voor drankjes aan democratische prijzen, lekkere snacks, heel veel sfeer en 5 DJ's die de beats verzorgen. Vrijdag 29 mei van 16 tot 23 uur Sint-Jozef Instituut Mars for Gambia aan het gemeenteplein 8. Te Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Trein Trambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelgussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Trein Trambus.
5: Zaterdag kunnen gebruikers van Speed Pedelecs gratis oefenen in Borsbeek. Dat gebeurt tijdens de tweede dag van de Speed Pedelec van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deelnemers krijgen tips om veiliger te rijden. Ze leren ook beter omgaan met hun fiets. Dat is nodig, want een speedpedelec gaat sneller dan een gewone elektrische fiets. Steeds meer Vlamingen gebruiken zo'n fiets om naar het werk te gaan. In 3 jaar tijd kwamen er 60% meer ingeschreven speedpedelecs bij. Voor een speedpedelec is een rijbewijs AM nodig. Met een autorijbewijs mag je er ook mee rijden.
4: Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Een lijntracé als verbinding. Nieuwe en oude inzichten over Romeins Kontich. Heb jij je ooit afgevraagd welke archeologische schatten verborgen liggen onder de straten van Kontich? Wist je dat in Kontich een Romeinse vicus met tempel zijn opgegraven? Weet jij waar de Romeinse heirbaan loopt? Krijg een uniek inzicht in het rijke verleden in deze streek. Vrijdag 29 mei van 19 tot 21 uur. Dit in de Sint-Janszaal in het Vrije Tijdshuis De Brouwerij aan het Sint-Jansplein te Kontich. De inkom is gratis. Inschrijven doe je via leen.kanaerts@dezuidrand.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: David Swons Aartselaar, in samenwerking met afdelingen Hoven, Elichem, Kontich, Waarloos, Lint en politiezone Hekla, stellen voor. Strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Dit op dinsdag 12 mei in Cultureel Centraal Aartselaar aan de Delafayelaan nummer 34. En dit van 20 tot 22 uur. Gastspreekster is Ine van Wijmers. Zij is juriste en is lid van de magistratuur. Ze was sinds 2019 procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde. In 2023 werd zij de eerste nationale drugscommissaris. Info en kaarten via davidsfonds.aartselaar@hotmail.com of telefoonnummer 0478-96-33-99. Ben je lid van een club of een vereniging, heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Het beeld van het Heilig Hart van Jezus aan de Edigimse grot van Lourdes blinkt weer als nieuw. Het ontwerp uit 1922 werd grondig gerestaureerd. Het is een kleine maar mooie aanzet van de ingrepen die we de volgende jaren willen doen, zegt Koen Snijders, secretaris van de kerkraad. Onder begeleiding van professioneel restaurator aan de Universiteit Antwerpen Noortje Koels werd gekozen voor een wit beeld als resultaat. Het moet ooit kleuren hebben gehad, maar door eerdere onderhoudsbeurten zijn deze verdwenen. We kennen de echte kleuren uit de geschiedenis echter niet, geeft Koen Snijders aan. Treintrambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelgussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Treintrambus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor alle dartsfanaten is er de Big Darts Coliseum 2026. Op 22, 23 en 24 mei in Sporthal Luchtbal aan de Santiagostraat nummer 2 te Antwerpen. Het is weer zover voor de tweede editie en uitvoering van Big Darts Coliseum. Gaan we opnieuw voor knallen en gezelligheid. Een prijzenpot van €5000 verdeeld over alle toernooien. De Tombola hoofdprijs is een splinternieuwe scooter. Inschrijven doe je via www.bigdarts.be/inschrijvingen. Of kom gewoon langs voor de sfeer, ambiance en een gezellige babbel. Vrijdag 22 mei start de 19 uur, 170 uitgooi. Op zaterdag 23 mei om 11 uur 's morgens jeugd en de mixed koppels. En om 18 uur 's avonds de koppels. Op zondag 24 mei is het de start om 11 uur 's ochtends van de singles. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be. Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Maak je op voor de Stampen 2026 Forever Fly. En dit op Antwerp Airport op zaterdag 16 en zondag 17 mei telkens van 10 uur 's morgens tot 17:30. Ook op de grond is de beleving compleet. De bezoekers kunnen tussen alle historische toestellen wandelen voor een unieke blik op de techniek van weleer. Absolute eyecatcher, de Airbus A400M van de Belgische luchtmacht. Graag zelf meevliegen, er worden vele luchtdopen gedurende het weekend georganiseerd. Tickets kosten €8 via voorverkoop op de officiële website of €10 aan de deur. Alles via www.stampenforever.be. Dit is zeker een aanrader. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Zaterdag kunnen gebruikers van Speed Pedelec gratis oefenen in Borstbeek. Dat gebeurt tijdens de tweede dag van de Speed Pedelec van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deelnemers krijgen tips om veiliger te rijden. Ze leren ook beter omgaan met hun fiets. Dat is nodig, want een Speed Pedelec gaat sneller dan een gewone elektrische fiets. Steeds meer Vlamingen gebruiken zo'n fiets om naar het werk te gaan. In 3 jaar tijd kwamen er 60% meer ingeschreven Speed Pedelecs bij. Voor een Speed Pedelec is een rijbewijs AM nodig. Met een autorijbewijs mag je er ook mee rijden. Het beeld van het Heilig Hart van Jezus aan de Edichemse grot van Lourdes blinkt weer als nieuw. Het ontwerp uit 1922 werd grondig gerestaureerd. Het is een kleine maar mooie aanzet van de ingrepen die we de volgende jaren willen doen, zegt Koen Snijders, secretaris van de kerkraad. Onder begeleiding van professioneel restaurator aan de Universiteit Antwerpen Noortje Koels werd gekozen voor een wit beeld als resultaat. Het moet ooit kleuren hebben gehad, maar door eerdere onderhoudsbeurten zijn deze verdwenen. We kennen de echte kleuren uit de geschiedenis echter niet, geeft Koen Snijders aan. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Darts Club Paradijs organiseert in samenwerking met de gemeente het vierde Open Sint-Katelijnen-Waver. Met op zaterdag 13 mei het koppeltoernooi tot 64 koppels en op zondag 24 mei enkel toernooi met tot 128 deelnemers. Spelen op 16 blokken met een A- en een B-ronde. Money in is money out. En bij voldoende inschrijvingen spelen de dames apart. Locatie: zaal de Goede Herder, Goede Herderlaan nummer 2 te Sint-Katelijnen-Waver. Aanvang toernooien is 11 uur 's ochtends, opening van de deuren telkens te 9:30. Inschrijven doe je via mail openkatelijnen@gmail.com. Dat is openkatelijnen@gmail.com. Bijdrage €20 per koppel en €10 per enkel deelnemer. Ben je lid van een club of een vereniging, heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lier of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

Thank you.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Trein Trambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelgussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Trein Trambus. Zaterdag kunnen gebruikers van Speed Pedelecs gratis oefenen in Borstbeek. Dat gebeurt tijdens de tweede dag van de Speed Pedelec van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deelnemers krijgen tips om veiliger te rijden. Ze leren ook beter omgaan met hun fiets. Dat is nodig, want een speedpedelec gaat sneller dan een gewone elektrische fiets. Steeds meer Vlamingen gebruiken zo'n fiets om naar het werk te gaan. In 3 jaar tijd kwamen er 60% meer ingeschreven speedpedelecs bij. Voor een speedpedelec is een rijbewijs AM nodig. Met een autorijbewijs mag je er ook mee rijden. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Theater Cartouche stelt voor Klop Klop binnen in de leraarskamer. Een doodgewone lerarenkamer in het Sint-Amandus College. Ook hier start het schooljaar weer opnieuw. Een allergaartje van leerkrachten en het onderhoudspersoneel. Een kijkje achter de schermen, zet je achterover en geniet. Klop Klop binnen in de leraarskamer van Theater Cartouche met volgende speeldata. Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei telkens om 20:30. Op zondag 31 mei te 15 uur. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni telkens te 20:30 en op zondag 7 juni te 15 uur. Deze gaan door in zaal Centrum aan de Strijderstraat nummer 35 te Eenegem. Tickets kan je verkrijgen via www.theatercartouche.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

geloven in de schoonheid van ruimte, onthuld door een spel van licht en schaduw, om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Garageverkoop regio Linse Steenweg Duffel. Op zaterdag 16 mei verandert onze buurt in een bruisende markt vol verborgen schatten. Kom langs en scoor geweldige spullen van kleding en speelgoed tot meubels en accessoires. Let op de ballonnen. De deelnemers hangen een speciale ballon buiten. Zo zie je in één oogopslag waar je de leukste koopjes kan scoren. Zaterdag 16 mei van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Linse Steenweg richting Duffel Centrum, de Veldstraat, de Rechtstraat, de Gaststraat en de Beunt. Mis het niet en kom gezellig langs. Ben je lid van een club of vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het beeld van het Heilig Hart van Jezus aan de Edigimse grot van Lourdes blinkt weer als nieuw. Het ontwerp uit 1922 werd grondig gerestaureerd. Het is een kleine maar mooie aanzet van de ingrepen die we de volgende jaren willen doen, zegt Koen Snijders, secretaris van de kerkraad. Onder begeleiding van professioneel restaurator aan de Universiteit Antwerpen Noortje Koels werd gekozen voor een wit beeld als resultaat. Het moet ooit kleuren hebben gehad, maar door eerdere onderhoudsbeurten zijn deze verdwenen. We kennen de echte kleuren uit de geschiedenis echter niet, geeft Koen Snijders aan. Treintrambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelgussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Treintrambus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Closet Sale, tweedehandsbeurs. Kom op 22 mei van 19 uur tot 22 uur 's avonds naar Zaal den Boom aan de Boomkenstraat 4A te Vremde voor de gezellige tweedehandsbeurs. Vind de mooiste kledij en accessoires voor jongvolwassenen en volwassenen en geef ze een nieuw leven. Een gezellige avond vol koopjes, hapjes en drankjes. Closet Sale op vrijdagavond 22 mei van 19 tot 22 uur in feestzaal den Boom, Boomkenstraat 4A in Vremde. Info kan je krijgen via vremde.gezinsbond.be. Dat is vremde.gezinsbond.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Bazaar Bicyclette komt ook dit jaar weer terug naar de Dageraadsplaats in Antwerpen. Op Pinkstermaandag 25 mei toveren we het schoonste plein van de stad om tot een heus fietswalhalla. Wil jij graag deelnemen als standhouder, rep je dan snel naar de website van Bazaar Bicyclette en reserveer je plekje. Kortom, Bazaar Bicyclette maandag 25 mei met start de 10 uur 's ochtends aan de Dageraadsplaats te Antwerpen. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Trein Trambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelgussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Trein Trambus. Zaterdag kunnen gebruikers van Speed Pedelecs gratis oefenen in Borsbeek. Dat gebeurt tijdens de tweede dag van de Speed Pedelec van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deelnemers krijgen tips om veiliger te rijden. Ze leren ook beter omgaan met hun fiets. Dat is nodig, want een speedpedelec gaat sneller dan een gewone elektrische fiets. Steeds meer Vlamingen gebruiken zo'n fiets om naar het werk te gaan. In 3 jaar tijd kwamen er 60% meer ingeschreven speedpedelecs bij. Voor een speedpedelec is een rijbewijs AM nodig. Met een autorijbewijs mag je er ook mee rijden. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Charabang en zangkoor Charazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.charabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Het beeld van het Heilig Hart van Jezus aan de Edichemse grot van Lourdes blinkt weer als nieuw. Het ontwerp uit 1922 werd grondig gerestaureerd. Het is een kleine maar mooie aanzet van de ingrepen die we de volgende jaren willen doen, zegt Koen Snijders, secretaris van de kerkraad. Onder begeleiding van professioneel restaurator aan de Universiteit Antwerpen Noortje Koels werd gekozen voor een wit beeld als resultaat. Het moet ooit kleuren hebben gehad, maar door eerdere onderhoudsbeurten zijn deze verdwenen. We kennen de echte kleuren uit de geschiedenis echter niet, geeft Koen Snijders aan. Trein-Trambus vraagt betere info voor reizigers in Antwerpen. Door de sluiting van de pre-metro-tunnel onder de Schelde zoeken veel pendelaars nog hun weg. De extra maatregelen werken volgens de reizigersorganisatie wel redelijk goed. Vooral het heropende station op Linkeroever is een succes. Daar stappen elke dag zo'n 500 reizigers op en af. Toch is er veel onduidelijkheid. Reizigers weten vaak niet wat de snelste route naar het centrum is. Ook de kleine pendelgussen door de Waaslandtunnel staan niet in routeplanners. Er is geen dienstregeling te vinden. Dat moet snel beter, zegt Trein-Trambus. Morgen dinsdag wordt het in de regio Antwerpen vrij zonnig, al neemt later op de dag de bewolking toe. Het blijft meestal droog, met temperaturen tot ongeveer 15 graden. Woensdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het voelt wat frisser aan, met maxima rond 13 graden. Donderdag wordt het wisselvalliger. Er trekken enkele buien over de regio en de temperatuur blijft beperkt tot zo'n 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 31 mei vieren wij onze Flower Power Dag. Kom genieten van een verse cocktail of mocktail. Leer alles over bijen door een echte imker en maak strandbloemen met het hele gezin. Leg al deze mooie momenten vast voor een blijvende herinnering. Iedereen op zondag 31 mei van harte welkom op onze Flower Power Dag. In de residentie Rubens aan de Jozef Hermanslei 21 te Mortsel. En dit vanaf 14 uur in de namiddag. Zien we jullie daar? Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

proeven in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be. Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren. Dorpsdag en bierbruiverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de bierpruiverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: verdiepen in de schoonheid van ruimte. Onthuld door een spel van licht en schaduw. Om in te ademen en te focussen op wat belangrijk is. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Ontdek de volledig elektrische all-new Mazda 6e bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek de website janssens.mazda.be.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.